0: Mooi.
1: Ja, ja, voor jou was echt wel mooi.
2: Extra laag.
3: Ничего, нафиг, крепись!

0: hebben mij die twee kleine batterijtjes. Die ga ik vasthouden en dan maak ik het vast. Hou ze vast. Dan geef je de energie en de kracht die je nodig hebt.
1: They want to know about your culture. Can you show us?

0: ¿Qué te pusiste?
1: Ik ga nu een elleboog- en polsonderzoek bij doen. En daarna nog wat een spierlengtetest daarvan.